0: Reklama Citrus'ze.
1: Tu mankani shezenak surshi archie, shetvis sasrueli mankan autoseilis autosadgomze. Tbilisshi qvelaze dabalpasat. Modi gdanulashi agmashenebis 48 nomershi. An dagvikavshirdi. 591-08-81-62.
2: Radio Citrus'is sareklamo samsakhovi. 577-49-10-28.